de gitaar wingen. Dan ging je toen ook even jongen. Ik word lekker naar achter waar in. Ik ga weer tachten. Ik loog je wel.